0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: Zwarte Motor, de boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en cycovoertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: In Roeselare in West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd door een zware brand in een afvalwerkend bedrijf. Die brak daar gisteravond uit en is nog altijd niet geblust. De hulpdiensten zijn daar wel massaal aanwezig. Er vielen geen gewonden en er is ook geen asbest aanwezig. Maar toch krijgen buurtbewoners de raad om ramen en deuren voorlopig dicht te houden. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. De ministers van de Vlaamse regering zijn gisteravond zonder begrotingsakkoord uit elkaar gegaan. Na zowat 12 uur overleg. Vooral over een nieuwe tabel met cijfers van minister-president Diependalen van N-VA. Coalitiepartners CD&V en Vooruit noemen die nog niet evenwichtig genoeg. De standpunten liggen nog heel ver uit elkaar, horen we. Deze namiddag praat Diependalen voort, wel met de partijen apart. Om 2 uur met Vooruit en 1 uur later volgt CD&V. Een akkoord wordt pas in de loop van de nacht van zondag op maandag verwacht. Maandag moet Diependalen zijn beleid voorstellen in het parlement. Hij zoekt 1,5 tot 2 miljard euro. En onze Rode Duivels zijn sterk begonnen aan de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in Italië. Mika Gods scoorde na 20 minuten in de eerste helft. En Dodi Lukebakio maakte er zo'n 20 minuten voor het einde 0-2 van. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. En ook de eerste overwinning van onze Duivels in een wedstrijd met inzet tegen Italië in meer dan 50 jaar. Nog in onze groep ging Frankrijk met 0-1 winnen in Turkije. Een doelpunt van sterspeler Kylian Mbappé. Maar die viel wel uit met een knieblessure. En is er maandag in Brussel niet bij tegen België. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. En in het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig en rond 25 graden.
6: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: In Roeselare in West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan opgeheven. De burgemeester kondigde het gisteravond af door een zware brand in een afvalverwerkend bedrijf. De hulpdienst rukte massaal uit en kreeg het vuur daar rond 5 uur vanmorgen onder controle. Ze moeten daar wel nog een tijdje nablussen. Er vielen geen gewonden, er is ook geen asbest vrijgekomen. Maar de brandweer waarschuwt wel nog voor geurhinder en roetdeeltjes die neerkomen. Buurbewoners krijgen de raad om ramen en deuren nog even dicht te houden. De oorzaak van die brand kennen we nog niet. De ministers van de Vlaamse regering zijn gisteravond zonder begrotingsakkoord uit elkaar gegaan, na zowat 12 uur overleg, vooral over een nieuwe tabel met cijfers van minister-president Diependalen van N-VA. Coalitiepartners CD&V en Vooruit noemen die nog niet evenwichtig genoeg. De standpunten liggen nog heel ver uit elkaar, horen we. Deze namiddag praat Diependalen voort, wel met de partijen apart. Om 2 uur met Vooruit en 1 uur later met CD&V. Een akkoord wordt pas in de loop van de nacht van zondag op maandag verwacht. En onze Rode Duivels zijn sterk begonnen aan de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in Italië. Mika God scoorde na 20 minuten in de eerste helft. En Dodi Lukebakio maakte er zo'n 20 minuten voor het einde 0-2 van. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. En ook de eerste overwinning van onze Duivels in een wedstrijd met inzet tegen Italië in meer dan 50 jaar. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. En in het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig en rond 25 graden.
6: Here we go.

0: start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

Fantasy Hotel in Dist is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving. Voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be Halensebaan 61 in Dist.

0: West, gevolgd door Antwerpen en Gent. En opvallend, bijna de helft van de verdachten is minderjarig. In 2024 was dat nog maar zowat 1 op de 3. De ministers van de Vlaamse regering zijn gisteravond zonder begrotingsakkoord uit elkaar gegaan. Ze zaten zowat 12 uur samen, vooral over cijfers en voorstellen van minister-president Diependalen van N-VA. Coalitiepartners CD&V en Vooruit noemen die nog niet evenwichtig genoeg. We zijn er nog lang niet, zegt N-VA-minister Ben Weitz.
1: Het is ook gewoon een moeilijke oefening, dus we hebben nog wel wat werk.
2: Maar groeien jullie stilaan naar elkaar toe of niet?
1: Ik hoop het. We doen gewoon ons best om te geraken tot een akkoord. Maar het zal nog wel wat moeite vergen.
2: Hebben jullie het gevoel dat er naar jullie geluisterd wordt naar de voorstellen?
1: Wel, ik ga spreken aan de onderhandelingstafel, maar niet op een andere locatie.
0: Deze namiddag praat Diependalen voort, maar wel met de partijen apart. Maandagnamiddag moet hij zijn beleid voorstellen in het parlement. Diependalen zoekt 1,5 tot 2 miljard euro. In Roeselare in West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan opgeheven. De burgemeester kondigde dat gisteravond af door een zware brand in een afvalverwerkend bedrijf. De hulpdienst rukte massaal uit en kregen het vuur rond 5 uur vanmorgen onder controle. Ze moeten daar wel nog een tijdje blussen. Er vielen geen gewonden en er is ook geen asbest vrijgekomen. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. De Russische president Poetin zegt dat Rusland zich niet voorbereidt op een oorlog met Europa. De afgelopen weken waarschuwden verschillende Europese veiligheidsdiensten daarvoor. Zo verwacht de Tsjechische inlichtingendienst de komende maanden al een aanval. Maar Poetin spreekt dat dus tegen. Sterke start voor onze Rode Duivels in de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in en tegen Italië. Mika God scoorde na 20 minuten in de eerste helft. En Dodi Luki Bakio maakte zo'n 20 minuten voor het einde de 0-2. Het was de eerste wedstrijd onder onze nieuwe bondscoach, Mark van Bommel.
3: De intensiteit en de bereidheid was op het veld laten zien. Daar begint het mee en daar voeg je dan de speelwijze aan toe. En ik denk dat van beide heel veel naar boven kwam. Er gingen ook best wel veel dingen fout. Maar dat is ook logisch als je maar 3 dagen een trainer bent. Maar dit is wel een mooi begin, ja.
0: Het is ook de eerste keer in meer dan 50 jaar dat onze Duivels een match met inzet tegen Italië kunnen winnen. Nog in onze groep ging Frankrijk met 0-1 winnen in Turkije. Een doelpunt van Kylian Mbappé. Maar die viel wel uit met een knieblessure en is er maandag in Brussel niet bij tegen België. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. En in het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig, rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en opnieuw 25 graden. En dinsdag zon en tot 28 graden.
4: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: Een evenement, feestje, verjaardag, communie, één adres. party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70.
1: Brasserie Viertap Terillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's Kookpot in Kaggevinne en Ollie's Buikje Vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserieviertap.be.
2: Brandhout voor de winter aan huis geleverd. Woodywoodpecker.be. Bestel tijdig aan scherpe prijzen. Woodywoodpecker.be.
3: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
4: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou. Bring it back.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven, Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
3: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober, Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. At the ground level. DJ Jan, Wout, Philippe, Frankie Kloek, Jan Vervloed, Atomics, Stijn VM en Greg S.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
4: Onze politie krijgt al maar meer meldingen van homofoob of transfoob geweld. Het waren vorig jaar 600, of een derde meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang opvroeg bij justitieminister Verlinde. Aanleiding is het incident met influencer Jonathan Médard in Gent. De meeste gevallen van homofoob en transfoob geweld gebeuren in het Brussels gewest, gevolgd door Antwerpen en Gent. En opvallend, bijna de helft van de verdachten is minderjarig. In 2024 was dat nog maar zowat 1 op de 3. De Vlaamse regering komt deze namiddag opnieuw samen over de begroting. Gisteravond gingen ze na 12 uur praten zonder akkoord uit elkaar. CD&V en Vooruit vinden de voorstellen van N-VA-minister-president Diependalen voorlopig onvoldoende. We zijn er nog lang niet, zegt N-VA-minister Ben Weitz.
5: Het is ook gewoon een moeilijke oefening, dus we hebben nog wel werk.
6: Maar groeien jullie stilaan naar elkaar toe of niet?
5: Ik hoop het. We doen gewoon ons best om te geraken tot een akkoord. Maar het zal nog wel wat moeite vergen.
6: Hebben jullie het gevoel dat er naar jullie geluisterd wordt naar de voorstellen?
5: Wel, ik ga spreken aan de onderhandelingstafel, maar niet op een andere locatie.
4: Diependalen praat om 2 uur met Vooruit en daarna met CD&V. Maandagnamiddag moet hij zijn beleid voorstellen in het parlement. Diependalen zoekt 1,5 tot 2 miljard euro. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf in Roeselaar is onder controle. Het gemeentelijk rampenplan is daarom ook afgeblazen. Het brand brak gisteravond uit. Er vielen geen gewonden, er kwam ook geen asbest vrij. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. Opnieuw een incident met artificiële intelligentie. Dat heeft ongevraagd beelden van gebruikers van ChatGPT online gegooid. Het zou gaan om 53 gevallen. Volgens maker OpenAI is alles intussen weer weggehaald. Het zou het eerste incident zijn waarbij ook gegevens van gebruikers getroffen zijn. De voorbije weken doken er meerdere berichten op van incidenten waarbij AI ongewild databanken en systemen hackte. Een sterke start van onze Rode Duivels in de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in Italië. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel.
7: De intensiteit en de bereidheid was op het veld laten zien. Daar begint het mee en daar voeg je dan de speelwijze aan toe. En ik denk dat van beide heel veel naar boven kwam. Er gingen ook best wel veel dingen fout. Maar dat is ook logisch als je maar 3 dagen een trainer bent. Maar dit is wel een mooi begin, ja.
4: Het is de eerste keer in meer dan 50 jaar dat onze Duivels een match met inzet tegen Italië kunnen winnen. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. In het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig

0: Een evenement, feestje, verjaardag, communie. Eén adres. Party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Brandhout voor de winter aan huis geleverd. Woodywoodpecker.be. Bestel tijdig aan scherpe prijzen. Woodywoodpecker.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: In het centrum van Aalst zijn twee mensen opgepakt na een schietpartij. Daar viel één gewonde, maar die is volgens de burgemeester niet in levensgevaar. Er zijn verschillende straten afgesloten, zodat politie en parket de zaak kunnen onderzoeken. Volgens de burgemeester is er voorlopig geen link met het drugsmilieu. Wie thuis zijn gasaansluiting wil laten weghalen, betaalt er al snel 1000 euro voor, dat schrijft het nieuwsblad. Je draait niet gewoon de gaskraan dicht. Je moet ook de gasmeter en de aansluiting met de straat laten weghalen. Patrick O van sectorfederatie Klimafet pleit voor een betaalbaar plan.
6: Die mensen die het konden betalen, die hebben er al waarschijnlijk iets aan gedaan. Die rijden al met een elektrische auto, die hebben een warmtepomp, die hebben dus zo'n airco-installatie om te koelen in de zomer, maar die kan ook gebruikt worden in de winter om te verwarmen. Maar er is een hele groep van mensen die niet de middelen hebben om dat te doen.
5: Er zijn in de eerste 7 maanden van dit jaar wel meer warmtepompen verkocht. De regering wil dat heel Vlaanderen tegen 2050 gasvrij verwarmt. Opnieuw een incident met artificiële intelligentie. Dat heeft uit zichzelf beelden van gebruikers van ChatGPT online gegooid. Ze gaan om 53 gevallen. Volgens maker OpenAI is alles intussen weer offline gehaald. Het zou het eerste incident zijn waarbij ook gegevens van gebruikers getroffen zijn. De voorbije weken doken er meerdere berichten op van incidenten waarbij AI, zonder dat iemand de opdracht gaf, databanken en systemen hackte. Eerst nog zon, maar geleidelijk meer wolken vanaf de kust, bij 22 graden in het binnenland. Morgen veel zon en 25 graden.
7: Karima, every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven.
8: We were there in the 90s, so we created the 90s Lovers Radio Show.

Around the World. A Touch of Class, popgroep uit Duitsland. En dan denk je, waar hebben ze de mosterd vandaan gehaald? Die hebben ze gehaald in Rusland. Je gelooft het of niet?

0: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober. Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober. 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be. Brandhout, voor de winter aan huis geleverd. Woodywoodpecker.be. Bestel tijdig aan scherpe prijzen. Woodywoodpecker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan luisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: single 5-6 uitgebracht. Nooit een album. Tommy Di Bart. Zijn echte naam is Antonio Di Bartolomeo.
1: Jij kunt het allemaal wel goed uitleggen, hè? Maar dat is ook alles.
0: Dank u.

0: beste dances van de 90's, samengesteld door Nico van Dijk. Gusto, Disco's Revenge en Die Witness. Dat is Bunker zometeen, de 7 Beats.
1: Overgedroogd eik en beuk brandhout bestellen? Woodypecker.be. De specialist in brandhout.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: In het centrum van Aalst zijn twee mensen opgepakt na een schietpartij. Daarbij viel één gewonde, maar die is volgens de burgemeester Christophe Daase niet in levensgevaar. Politie en parket onderzoeken nog wat er precies gebeurd is en waarom.
6: Het is zo dat ik de buurt wel heel nauwlettend in het oog houd. Het is een overlastgevoelige buurt. We hebben ook een aantal extra camera's ingezet. Die zijn ons deze nacht zeer dienstig gebleken. Het onderzoek loopt volop. We moeten wachten op de bevindingen van het labo. Er is ook een wapendeskundige aangeduid. En dat zal ons meer moeten leren over de exacte omstandigheden.
5: Een link met het drugsmilieu lijkt er voorlopig niet te zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om een familieruzie. Wie thuis een gasaansluiting wil laten weghalen, betaalt daar al snel 1000 euro voor. Dat schrijft het Nieuwsblad.

0: Het onderhandelingsvoorstel van Iran geweigerd. Dat schrijft de Wall Street Journal. Iran stelde voor om de zeestraat van Hormuz te heropenen onder bepaalde voorwaarden, zodat er weer over andere dingen gepraat kon worden. Maar dat wil Trump blijkbaar niet. Volgens de krant wil hij Iran opnieuw bombarderen na de tussentijdse verkiezingen in november. Eerst nog zon, maar geleidelijk meer wolken bij 22 graden in het binnenland. Morgen veel zon en 25 graden.
1: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven.
2: We were there in the 90s. So we created the 90s Lovers Radio Show.

gebaseerd dat sampletje op een oud nummer uit de 80's. Intermission, Piece of My Heart in the 90's Lovers Radio Show. En dan een hit die maanden in de hitparade heeft gestaan. Zeker bovenaan de eerste 10 nummer 1 hit geweest. 1992.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Brasserie Viertap Terillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's kookpot in Kachevinnen en Ollie's buikje vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 0628 of surf naar brasserieviertap.be.
2: 39 Years Illusion, a real trip down memory lane. Zaterdag 10 oktober, Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag 10 oktober, 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: maar krachtig. Daar is het bij gebleven bij deze plaat van de Funky Green Dogs. Fired up in the 90s, the 90s Lovers Radio Show, 11:30. Zullen we even uitrusten? Zullen we zwembroek boven halen?
1: Oké.
0: Bij deze.

0: B2B Radio Show, de Back to Boom Radio Show. Vrijdag en zaterdag tussen 6 en 8 bij dit fijne radiostation. Maar je bent beland in de... In wat? In de... Alleen manneken.
1: 90's Lovers Radio Show.
0: Moet wel een beetje meewerken en zeg, want anders gaat dat niet meer.
2: Ze kappen maar binnen. Onze jongste.
0: Ja, DJ Philip, de remix van Extreme Tracks.

0: Fantasy Hotel in Dist is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving. Voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be. Halensebaan 61 in Diest.
1: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober, Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. At the ground level. DJ Jan, Wout, Philippe, Frankie Kloek, Jan Vervloed, Atomics, Stijn VM en Greg S.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Hogere studies zijn in 10 jaar tijd bijna de helft duurder geworden. Dat heeft Thomas More Hogeschool berekend. Studeren en op kot gaan kost elk jaar ruim 18.000 euro zonder studiebeurs. Wie pendelt betaalt bijna 12.000 euro per jaar. Nele Peters van Thomas More.
6: We houden rekening met de leefkosten, voeding, kleding, ontspanning bijvoorbeeld. En daarnaast houden we rekening met de zogenaamde

0: dat heeft het nieuwsblad berekend. Best opvallend, want we gaan al maar minder naar de kerk. Bisdommen halen hun geld vooral uit beleggingen, giften en erfenissen. Zowel de Vlaamse als de federale regering kijken naar hen voor hun begroting. Het parket onderzoekt de schietpartij in het centrum van Aalst. Daarbij raakte afgelopen nacht een man van 23 gewond, maar hij is niet in levensgevaar. De politie kon twee verdachten oppakken, ook twee mannen van begin de 20. Zij worden nu ondervraagd. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. Je hoort burgemeester Christophe Daze.
1: Het is zo dat ik de buurt wel heel nauwlettend in het oog houd. Het is een overlastgevoelige buurt. We hebben ook een aantal extra camera's ingezet. Die zijn ons deze nacht zeer dienstig gebleken. Het onderzoek loopt volop. We moeten wachten op de bevindingen van het labo. Er is ook een wapendeskundige aangeduid. En dat zal ons meer moeten leren over de exacte omstandigheden.
0: Een link met het drugsmilieu lijkt er voorlopig niet te zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om een familieruzie. Amerikaans president Trump heeft het laatste onderhandelingsvoorstel van Iran geweigerd. Dat schrijft de Wall Street Journal. Iran stelde voor om de zeestraat van Hormuz te heropenen onder bepaalde voorwaarden, zodat er weer over andere dingen gepraat kon worden. Maar dat wil Trump blijkbaar niet. Volgens de krant wil hij Iran opnieuw bombarderen na de tussentijdse verkiezingen in november. En op het WK wielrennen gaat onze wielerbond met renners communiceren via briefjes op drinkbussen. Dat is gezegd op de laatste persbabbel voor de mannenwegrit van morgen. Op het WK mogen renners geen oortjes gebruiken om met hun ploegleiders te praten. Dus zoeken ze alternatieven. En straks beginnen de vrouwen trouwens aan hun WK-wegrit met Lotte Kopecky als een van de kanshebbers op de titel. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maximaal rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en 25 graden. Dinsdag zon en tot 28 graden.
2: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven.
3: We were there in the 90s. So we created the 90s Lovers Radio Show.

0: Flow.
1: Een evenement, feestje, verjaardag, communie. Eén adres. Party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
3: Brandhout voor de winter aan huis geleverd. Woodywoodpecker.be. Bestel tijdig aan scherpe prijzen. Woodywoodpecker.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

superstar. Novi en ENIAC. Novi versus ENIAC is dat. Een superstar in de 90s Lovers Radio Show. Samengesteld door Nico van Dijk. Zometeen in de rustpunt. Met een oude nummer 1 hit van de band Ace of Base. En deze boys. The Ultimate Chaos. And I am not

0: Een nummer van Queen en Bowie. Under Pressure. Hij scoorde in 1990. Wie het is, je hoort hem zo.
1: Stickerkoning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing. Toonaangevend in zelfklevend. Stickerkoning. Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
1: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
3: Overgedroogd eik- en beuk brandhout bestellen? Woodywoodpecker.be. De specialist in brandhout. Bestel nu op woodywoodpecker.be. 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober, Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. At the ground level. DJ Jan, Wout, Philippe, Frankie Kloek, Jan Vervloed, Atomics, Stijn VM en Greg S.

0: Not all the hits, just the best 90s dance tracks. 90s lovers.
1: One, two, three.
2: All right, listen up.
3: Hey, listen up.
4: Listen up.
5: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rjrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
6: Hogere studies zijn in 10 jaar tijd bijna de helft duurder geworden. Dat heeft Thomas More Hogeschool berekend. Studeren en op kot gaan kost elk jaar ruim 18.000 euro, zonder studiebeurs. Wie pendelt betaalt bijna 12.000 euro per jaar. Een deel van die kosten maakt de ouders sowieso wel al, zegt Nele Peters van Thomas More.
7: Natuurlijk, een groot stuk van het bedrag dat daarvoor berekend wordt, heeft ook te maken met de zogenaamde leefkosten. Voor de voeding bijvoorbeeld van die studenten, kleding, de ontspanning. En dat zijn kosten die natuurlijk een gezin met een kind in het 6e middelbaar bijvoorbeeld ook heeft. Dus dat is niet ineens voor een student hoger onderwijs zodanig veel hoger.
6: Een kot kost je tegenwoordig trouwens gemiddeld net geen 6.000 euro per jaar. Er zijn deze zomer bijna 300 wegen en fietspaden beschadigd geraakt door de hitte. Alles meteen herstellen heeft ruim 1,5 miljoen euro gekost. Dat zegt het agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat alleen om de schade aan gewest en snelwegen. Want ook op lokale wegen was er meer schade. De hittegolven deden vooral ouder beton afbrokkelen of omhoog komen. En Wegen in Verkeer waarschuwt voor grote verkeershinder op en rond het Vierarmenkruispunt op de Brusselse Ring. De tunnel is daar het hele weekend dicht tot maandagochtend 5:30. Komt door werken, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
8: We gaan dit weekend inspecties uitvoeren en we gaan daarbij het wegdek openen. Dus er gaan eigenlijk inspectievensters gemaakt worden om de staat van het beton en de structuur te controleren. Maar we maken ook van de gelegenheid gebruik om lokale herstellingen te doen.
6: Het verkeerscentrum raadt aan om daar zoveel mogelijk weg te blijven. In Toulouse in Frankrijk zijn de lichamen gevonden van een pasgeboren baby en van 4 foetussen. Ze lagen in een afvalcontainer aan een ziekenhuis. De directie vermoedt dat iemand van het personeel de lichamen daar dumpte. Die is al geschorst. Ze onderzoeken ook intern wat er fout liep. En ook het Franse gerecht onderzoekt de zaak. Bij de ontploffing van gisteren in het centrum van Athene in Griekenland zijn zeker 2 doden gevallen. Het gaat om een man en een vrouw. Hun lichamen lagen tussen het puin van een ingestort gebouw. Mogelijk wordt de dodentol nog zwaarder, want nog 4 andere mensen blijven vermist. De ontploffing werd wellicht veroorzaakt door een gaslek. Vanmiddag en vanavond

Don't Limit It, dat was Ray en Anita. Niet deze twee dames. Maar ze wisten ook wel, had dat gewoon een onbekende naam geweest, had het nummer sowieso al niet gescoord. De nieuwe Don't Limit It kon je stellen toen. The Edge of Heaven in the 90s. Het is 1 uur geweest.

0: Brasserie viert op Terillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Naar Tirol in Opwinter, Ollie's kookpot in Kachevinnen en Ollie's buikje vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserievietap.be.
1: 39 Years Illusion, a real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober, Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober, 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be. Brandhout, voor de winter aan huis geleverd. Woodywoodpecker.be. Bestel tijdig aan scherpe prijzen. Woodywoodpecker.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
4: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: is the 90s radio show, the 90s lovers. 10 minuten over half 2 is de hits uit de 90s. En we schrijven wat jaar? Welk jaar is dat, meneer De Vogel in 1999? De Cantin.
1: Oh yeah, I used to know Quinnen. He's a real jerky.
0: Monsieur Wazo is dat, hè?

0: Zometeen met de Three Drives on the Vinyl, Grease 2000 en de Main Crashers Atlantis, als ik die er nog door krijg. En anders is het voor volgende week.
1: Overgedroogd eik- en beukbrandhout bestellen? Woodywoodpecker.be. De specialist in brandhout. Bestel nu op woodywoodpecker.be.
2: Het Scarlet Fantasy Hotel in Diest is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving. Voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be. Halensebaan 61 in Diest.
1: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober, Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. At the ground level. DJ Jan, Wout, Philippe, Frankie Kloek, Jan Vervloed, Atomics, Stijn VM en Greg S.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
5: Rond deze tijd herbegint het Vlaamse begrotingsoverleg. Minister-president Diependalen van N-VA gaat eerst bilateraal praten. Eerst met Vooruit, straks met CD&V. Dat

voorbij. Er is ook geen hinder meer. Het personeel legde gisterenmorgen voor 24 uur het werk neer. Nog maar eens uit protest tegen de overbevolking in de gevangenissen, de hoge werkdruk en het personeelstekort. Op sommige plaatsen moesten ze wel personeel opvorderen om aan de minimale dienstverlening te geraken. Bij de ontploffing van gisteren in het centrum van Athene in Griekenland zijn zeker 2 doden gevallen. Het gaat om een man en een vrouw. Hun lichamen lagen tussen het puin van een ingestort gebouw. Mogelijk wordt de dodental nog zwaarder, want nog 4 andere mensen blijven vermist. De ontploffing werd wellicht veroorzaakt door een gaslek. Meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maxima rond 25 graden. Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Here we go. Right now. Ready? Turn

0: een evenement, feestje, verjaardag, communie. Eén adres. party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70.
1: Brasserie Viertap Terillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's kookpot in Kaggevinne en Ollie's buikje vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserieviertap.be.
2: Brandhout voor de winter aan huis geleverd. Woodywoodpecker.be. Bestel tijdig aan scherpe prijzen. Woodywoodpecker.be.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen. 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
4: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

overgedroogd eik- en beukbrandhout bestellen? Woodywoodpecker.be. De specialist in brandhout. Bestel nu op woodywoodpecker.be.

0: One, two, three.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: Het Vlaams begrotingsoverleg is herbegonnen. Minister-president Diependalen van de N-VA houdt aparte gesprekken met Vooruit en CD&V. Diependalen moet maandagmiddag zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. Een akkoord tegen maandagochtend is

0: Op het WK wielrennen in Canada zijn de vrouwen vertrokken voor hun wegrit. Een pittige rit van zo'n 180 kilometer met meer dan 2500 hoogtemeters. Onze Lotto Kopecky is er één van de kanshebbers. Winst is mogelijk, klinkt het, mede dankzij een goed team.
1: Uiteindelijk hebben we wel een ploeg aan de start die op internationaal level al getoond hebben dat ze gewoon in staat zijn om mee te doen. En ja, ik denk, er gaan vandaag sowieso aanvallen komen en dan is het aan hen om te proberen om die te volgen of te beantwoorden. Het is wel zo dat ik op kampioenschappen al vaak terecht wel gestaan heb. Dus ja, ik hoop gewoon dat dat vandaag goed geval is.
0: Aankomst is voorzien rond 7:15. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maxima rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en opnieuw 25 graden. Dinsdag zon en tot 28 graden.
2: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven.
3: Here we go.
4: Right now.
3: Ready?

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Brandhout, voor de winter aan huis geleverd. Woodywoodpecker.be. Bestel tijdig aan scherpe prijzen. Woodywoodpecker.be. 39 Years Illusion, a real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober, Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober, 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be.
2: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

The hours of the evil that lurks in the heart of another man.

0: overgedroogd eik- en beukbrandhout bestellen? Woodywoodpecker.be. De specialist in brandhout. Bestel nu op woodywoodpecker.be.
1: Het Scarlet Fantasy Hotel in Diest is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving. Voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be. Halensebaan 61 in Diest.
0: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober, Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. At the ground level. DJ Jan, Wout, Philippe, Frankie Kloek, Jan Vervloed, Atomics, Stijn VM en Greg S.

0: One, two, three.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back.
5: Back.
4: Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
6: De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf in Roeselare was een ongeluk. Volgens een expert van het parket wijst niets op kwaad opzet. De brand brak daar gisteravond uit. De brandweer moest versterking vragen aan korpsen in de buurt en had tot vanmorgen nodig om het vuur onder controle te krijgen. Er vielen geen gewonden. Op het WK wielrennen in Canada zijn de vrouwen vertrokken voor hun wegrit. Een pittige rit van zo'n 180 kilometer met meer dan 2500 hoogtemeters. Onze Lotte Kopecky is er één van de kanshebbers, mede dankzij een goed team.
7: Uiteindelijk hebben we wel een ploeg aan de start die op internationaal level al getoond hebben dat ze gewoon in staat zijn om mee te doen. En ja, ik denk, er gaan vandaag sowieso aanvallen komen en dan is het aan hen om te proberen om die te volgen of te beantwoorden. Het is wel zo dat ik op kampioenschap al vaak terecht wel gestaan heb. Dus ja, ik hoop gewoon dat dat wel een goed geval is.
6: Aankomst is voorzien rond 7:45. En de Brit George Russell heeft de grote prijs van Azerbeidzjan Formule 1 gewonnen. Hij was vertrokken van op de pole position en reed de hele wedstrijd aan de leiding. De Nederlander Max Verstappen werd tweede.

0: 9 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober. Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober. 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be. Brandhout, voor de winter aan huis geleverd. Woodywoodpecker.be. Bestel tijdig aan scherpe prijzen. Woodywoodpecker.be. Een evenement, feestje, verjaardag, communie. Eén adres. Party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: Welkom erbij, vrienden. Welkom bij Back to the Boonk Radio Show. RGR, boonken, altijd maar boonken. Retro House, dance en de beste retro vibes. De groove begint hier. Back to the Boonk Radio Show. Dit is hem.
1: Dit is hem.
0: De absolute nummer 1. RGRFM.
2: The original.
3: Bart Smolders.
4: RGR.
0: En we begonnen deze week met een klassieker uit 2000 uit het millenniumjaar. Svensson en Giele met The Beauty of Silence.
2: B2B.
0: Hey, fijn dat je er weer bij bent. Twee uur lang de beste klassiekers in Back to the Boonk Radio Show. Bart Smolders, ikzelf en ook Nico van Dijk heet jullie van harte welkom. En we gaan jullie vanavond weer verwennen met onder meer Tiësto, Flesh and Bones, Miss Shiva, Emmanuel Top, DJ Rolando met Jaguar en zometeen Laurent Garnier. Maar eerst deze van Lambda en

0: geboren in Frankrijk in 1966. DJ en producer. En hij wordt gezien in Frankrijk als een belangrijke pionier bij het opbouwen van de Franse dance scene. Deze Laurent Garnier met zijn grootste uit zijn leven. En dat zal misschien wel zo blijven. En hij mag er fier op zijn hoor. The man with the red face.
1: Back to the Bunk Radio Show. Radio
0: Show. Inderdaad, back to the Bunk Radio Show. Via RGR Dance. Laat je radio knallen. Straks Global Transmission met Dream Mission. Ook nog DJ Rolando met Jaguar. En wie kent deze vergeten retro classic nog? P.O.T. en

oude jaren 90 met Emerald Top en Acid Face. En daarvoor nog op en top Belgische trance music van Global Transmission en The Dream Mission. RGFM. Hey, goeie avond, je luistert Back to the Boonk Radio Show, waar elke beat telt en elke track blijft boonken. Dat zijn wij, RGR Dance. Boonken, altijd maar boonken. B2B. Trekken we naar Duitsland hoor, met Mishiva en de Sunbeam remix van Dreams. En zometeen komt ook nog Speedy J met Pullover. Een echte party classic, zometeen in jouw.

0: Alles retro en pure drive. Back to the Boonk. Wat erg hier, die boeken gewoon door. Play with the Voice. We gingen terug naar 1993, want zo oud is deze klassieker al. Op het Amerikaanse label Nervous van Joe DiFanelli en Play with the Voice.
1: B2B.
0: Straks deel 2 van Back to the Boonk Radio Show met daarin onder meer Paul Young, Eddie Amador, Sherry Moontrax en ook nog Hyperpearl met Can You Feel the Pain. Dit uur sluiten we af met Dave Davies uit de Bonsai-periode Transfiguration. Graag.

0: just get out of the way. Get out of the way. Because we've got some more Bunk Music to play.
1: Inderdaad, beste vrienden, welkom erbij. Ook in naam van Nico van Dijk, een hele goede avond. Welkom in deel 2 van Back to the Bunk Radio Show.
2: Bart Smolders.
1: Met straks onder meer Paul Young. De danceversie van Come Back and Stay. Die 80s klassieker, ook nog Eddie Amador met house music. Hyperbole, Can You Feel the Pain? Maar dat beginnen we doen met een klassiekertje uit Amerika, uit het begin van de technoperiode. Felix de

beste vrienden. Dit is Bert de Bonk. Want RGR, die bonkt gewoon door elke dag via RGR Dance. Je hoorde LMFAO featuring Hartwell met Movie to the Sexy Drum. En het was zo net Disco Citizens met Footprint in Back to the Bunk Radio Show. Blijf hangen en laat hier radio knallen. Straks een echte klassieker hoor. We gaan eens deep diven met Driver Seat en MC Ramon met If You Don't Really Matter. Maar eerst een remakeje uit de 80s. Er is Paul Young met Come Back and Stay. Daarvan de enige echte bootleg Experience remake.

0: En weet je nog? We kregen de full-length version. Uit welk jaar het komt? Iedereen weet dat het van Virtual Zone is en dat het Heaven heet. Maar origineel, beste vrienden, komt het uit. Jawel, de Heaven was 1999. Dit was hem weer. Back to the Bunk Radio Show. Het komt hier tot een einde, maar onthoud. RGR. Het blijft gewoon bonken. Altijd maar bonken. Zometeen RGR Dance Department. Dankjewel voor het luisteren. In naam van mezelf, Bart Smolders. En ook van Nico van Dijk. Volgende week zijn we er weer met meer classics. Nog een heel fijn weekend.
1: Dit is het radiostation dat altijd bonkt. Dit zijn de mannen met een missie.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober, Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober. 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be.
2: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.
4: Dance Department.

0: Brasserie viert op Terillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's kookpot in Kachevinnen en Ollie's buikje vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserieviertap.be.
1: 39 Years Illusion, a real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober, Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober, 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: just talking about the good old days, right?
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou. Rhythm and Dance.
2: RGR, the Dance Department.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.